0: kom je ref nou? Voetzet! Voetzet! Breng me met die boog!
1: Hier kom je, Ozzy. Kiwis. Engelse. Anne.

0: Hey! Waar is al die mense?
1: Die game is eers volgende week, boys.
0: Robbie, wat nou? Ja, kom ons gaan huis toe.

Lekker vrolik daar van Boney M. Hulle is baie gewild, vooral hier oor Kersfees. Luister mens in die groot kettingwinkels, dan hoor jy die kersmuziek op die speakers daar. En dit is gewoonlik maar Boney M wat dit vir ons bring. Ebba, hulle is volgende op die draaitafel. Hulle is een Sweedse groep gewees en het natuurlijk geen bekendstelling nodig nie. Hulle het een heel spultreffers gewees en hulle het opgehou, wel hulle het ontbind in 1982 en toe vir 35 jaar het hulle uit mekaar het geblei en toe weer in December 2018 weer by mekaar gekom om een nieuwe album uit te bring. En ja, so, ons gaan van hulle luister, dit is die groep Ebba en hulle sing vir ons The Way Old Friends Do. As jy vriende het, een vriendekring en so aan, stuur vir hulle hierdie muziek en The Way Old Friends Do. Dit is hoe ou vriende dit doen. Luister mooi.

Dat is hy, baie gewilde ene van die groep Abba. Ach maar, alles wat hulle gesing het was groot treffers gewees. Ek kan nie, excuse toch, ek kan nie dink aan een wat hulle gedoen het wat nie een treffer geraak het nie. Ok, ons het afgeskop met Eurovisie wenner van 1967. Ek dink kom ons beweeg sommer nou dadelijk oor na 1968 se wenliekie. En dit was Masil. En die liekie wat hulle mee gewen het was La La La Spanja. Lekker luister, die kom uit 1968.

Een lekker wysie daar vir een ballade. Dit is in 1968, Masielse La La La Spanje. Alana Miles is volgende op die draaitafel en net hier, ja, die liekie Black Velvet is een liekie wat dier die Canadese skrywers Christopher Ward en David Tyson geskryf is en opgeneem is dier die Canadese sangeres liekie skrywer Alana Miles. Het is in januari 1990 vrygestel as een van vier solos van Miles is een gelijknamige album van Atlantic Records uit 1989. Ons luister na Black Velvet, Alana Miles.

Bonnie Tyler, Bidde Blue, Bidde Blue. Ek sê altyd as ek haar liedjie speel, dis die vrouwelike Rod Stewart. En vir hom sê ek, hy is die mannelike Bonnie Tyler. Ok, ons stap aan, ons kom nou by een baie gewilde groep en hulle is BZN, suksesvolle Nederlandse popgroep wat vanaf 1966 tot 2007 een reeks treffers gehad het, dier hoë productiviteit en gedisciplineerde werksethiek te combineer met een buitengewone goeie gevoel vir wat hulle gehoor graag wou hê, het die groep in 30 jaar trefferslys verteenwoordig in Nederland behaal en ja, in een mate vergelijkbaar met Cliff Richard van die Verenigde Koninkryk en hulle is beloon met rekordgetalle platinum certificering vir hulle albums. BZN, band sonder naam, is meestal in Engels en Frans opgeneem, maar hulle het ook baie sukses gehad met materiaal in Nederlands en Duits. Ons gaan na twee van hulle liedjies luister en hulle is Walsie Marie 1986 is hy uitgereik en dan die tweede ene sal wees BZN se Let's Sail Away, al twee groot treffers gewees.

prachtig, rustig, Richard, Cliff Richard, met Visions of You. Brotherhood of Man, Britse popgroep, wat in die 1970 sukses behaal het, hulle het die Eredivisie Song Contest van 1976 gewen, met Save Your Kisses for Me. Hulle het miskien hulle grootste sukses in hulle geboorteland in die Verenigde Koninkryk behaal met 3 nummer 1 solos en 4 top 20 albums. Die groep dier steeds voortsê hulle en lever vertonings deur reg deur Europa. In totaal het hulle 16 atelier albums al uitgereik met wereldwye verkope van 15 miljoen plate. Ons luister na Brotherhood of Man en ook een van hulle eerste treffers, groot treffer gewees vir hulle, en ons luister na Angelo.

Altyd as ek van middle of the road praat, praat ek van die meisie met die helium stemmiekie. En dit is natuurlijk Sally Carr, wat daar vir hulle sing. 1972 was die liekie gewees. Lucille Starr, sy is op die draaitafel en ook een van my ginsling meisies, is gebore as Lucille Marie Raymond Savoy, en dit is in Saint Boniface, Manitoba. Manitoba, sorry. Sy is groot gemaakt in Port Coquitlam, is een Francophone gemeenskap in Millardville, British Columbia, waar sy geleer het om kitaar, bas en mandolin te speel. Lucille Starr, sy sing vir ons, gewoonlik het sy ook saam met haar man gesing, Bob Regan, en hulle was ook bekend as the Canadian Sweethearts, maar hierdie sing sy op haar eie in 1964, en dit is Jolly Jacqueline van Lucille Starr.

Marty Robbins, as jy ooit cowboy muziek wil luister, tik net die naam Marty Robbins in en kies dan enige een van sy liedjes. Hy is stops met cowboy muziek. Hot Chocolate, hulle was een groep wat in 1968 gevorm is. Aanvankelijk bestaan uit sanger Errol Brown, hy was een gitaarspeler, Franklin de Ali, die tromspeler Jim King, kort daarna vervang dier een onverwante Ian King, die percussions was Patrick Olive en basgitaar Tony Wilson. Die groep het oorspronkelijk die naam Hot Chocolate Band dier Mavis Smith gedoop. Dit is vanaf kort net na Hot Chocolate toe. En natuurlijk, hulle groot gunsteling Likkie, wat allemaal ken en allemaal van hou, is You'll Always Be a Friend. Stuur het nou vir jou beste vriend en sê vir hulle.

Nou, ja, dit was Zak van die Kerk, daar met ou Tante Cobra. Nou, ek meen, wat is ou braaivleis hier? Ek hoop hy vuur brand nou al, en die steekie is lekker gemarineer. Wat is so ou, lekker ou braaikie met, sonder boeremuziek, nou, lekker boeremuziek. Ja, wil ek nou eer weer in die hoes gaan. Ons gaan nou eerst luister na militaire tweepas van Namakwalanders. Daarna, wie se kind is jy van Tipwerf Orkies? Kom, ons gaan dan eerst met die militaire tweepas. Nou, dit is my snaakste naam vir een militaire liekie of een boeremuziek liekie, militaire tweepas. Kom, ons kyk of jylle kan een tweepas doen op hierdie militaire tweepas. Hier gaan hy, so klink hy, hi-ha!

0: Goeienaand Pieter, Gerrie hierso en Beate is hierso in die kombuis besig, die van Body Molly Health. Buise in na jou show. Lekker man, ek like die muziek vanavond. Ja, van allemaal aan buitenkant wat inluister na Ramkat Radio. Lekker aand vir julle, lekker naweek. Hoop jy dat julle nationale braaidag gister geniet. Ek het natuurlijk het ook geniet. Gister een bietjie werk mee gaan kyk al by Willemstraatse plaas. Yes, mense, julle wat local is, volgende jaar as hy weer aanbied, kom kyk geris. Dis lekker. Dit is nie lekker. Maar Saterdag is môre, hè. Is die final. Ja, julle moet geris gaan kyk. Lekker plekje om te wees ook. En dan lekker rugby as jy die rugby geniet. Ja, geniet het julle.
1: Hey body fangs and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Blarrig amazing. Okay, thanks. Was jou

Hy het bly daarom maar prachtig, nee. I have nothing gewees daarvan, Whitney Houston. Baie van julle sal onthou, Audrey Landers, haal ekie Manil Goodbye. Kom ons luister gou na hom.

0: Boleh.
1: Sê hoekom hoor ek net gou hier, ek net gou besig met die program weer reg op te stel en volg word.
0: Is dit ook al
1: nou begin met sy volgende, dankie.
0: Wat
1: is dit?
0: Ja, ek het
2: uitgehaald op wat ek nog speel. Nog geen weer om te maken? Nee, nee, nee. De bedrag geweest, dat ik nu ook kan nog spelen.
1: Ja, ik kan nog spelen.
2: Oké, nog.
1: Ja. Oké, dat is
2: pas. Ik zou weer volgen.
1: Oké.
2: Ik heb niet tegen bij iemand die speelt op die. Mag je hierin liggen?
3: Ja, maar refresh, want ik zeker uit dat
2: hij. Die heeft ook gespeeld.
1: Oh, Carol. Heeft al gespeeld? Nee.
2: Ja, maar hij speelt gespeeld voor die. Ik heb nog een.
3: Ja, ik
2: heb
3: nog
2: een
3: carrie gezet, 3 order. Hij moet zeggen, wat is aan 3 order?
2: Hoe kom ik hier aan automix toe?
3: Wat zie jij? Wat wil je waar gooi automix toe?
2: Dit is niet leks.
3: Ja, je draait om met automix toe. Maar okay. Gooi hem om.
1: Goed, dan.
2: Jij zou je stop. Taal 9. Maar 4 later maar toe.
1: Oké.
2: Wat zeg je? Ja.
3: Proeikie, kom maar dat.
1: Goed, dat moet kijk wat. Als ik iets zeg, ben ik zo kijk.
3: De parent die vertelt Pieter voor iemand, zei like lekker of something.
0: Wie is voor wie?
3: Sari.
0: Harry.
3: Zeg je op de radio, dus dat wat Pieter op de radio zegt. Dan denk je,
0: Mag ik je weer te wezen? Wat heb je gezien? Geen rooikwam?
1: Wat? Dit is een likkie, leer me om lief te hee.
0: Ja?
1: Dan maak ik hierdie opmerking.
3: Ek sê, ach, sê in die arme, want sy meisie sê, leer my om my lief te hee. Dit is een gospel song, hy sing vir Jesus, leer my om my lief te hee. Toe gaan ek myself rooi
0: kaart. Dit is alles toch.
1: Goed, het ek my net eers aangaan, dat ek my dinge in beheer kry en rustig raak.
0: Ja,
1: ja. Het is kies, hoe het jouw dingen afgelopen? Ja, ja, ja. Mooi afgelopen. Ik zeg wel met klank van die voornaamse kruis,
0: dat
1: ik
0: kan
1: niet
0: volume
1: hier,
0: maar
1: wees
0: dit
1: hier, dat kan met hem goed op, vind ik, kan niet volume. Wat? Zeg het hier. Dank je. Goeie genuchtig, nee, zo kan het niet afgaan, nee.

0: van Kenton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00 kuier saam met my en Andrei op hiervan nou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoop nie.
1: Hallo julle, DJ Touch is hier so, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam.

0: Imerkant, wat kwel. Als je zo met je kostpillen zit, gewoonlijk met brissels en spruiten, is al fout bij die werk.
1: Nee, mama, dat is die fout nie.
0: Is het omdat ik jou Lucies opgestoot het?
1: Nee, mama, dit is ook niet dit nie.
0: Is het die petrolprijs?
1: Nee, mama.
0: Man, ik forceer jezelf en praat, man.
2: Mam.

0: Hoes, dan kom easy daarvan F.H. Davids gewees. Nou kyk, hier was daar een of ander groot gogga wat vinnig hierdie rekenaar vir my betree het. Mens kan het vergelyk met een muskiet teenoor een mossie. Maar het klink my, ons is nou weer reg en alles is weer mooi op die lig. En ek hoop julle geniet nou die program verder, ons kan nou weer aangaan. Nou ons het net al geluister daar, mama ek wil een vrou hee. Arme Rieke Snel, hy soek vir sy mama, sê hy, mama, ek wil een vrou hee. Maar toe kom Leanie my met die oplossing, sy sê, bel, bel, bel. En hierna het ons geluister na Words van F.R. David. Volgende liedjie het ons geluister is Volare van Gypsy Kings. En daarna gaan ons luister na Ek het plek vir jou by my. Jakkels Vibes en Arne Jordaan. Nou moet ek hom sê, hierdie AI is bezig om die hele muziekwereld oor te neem, of nie eintlik oor te neem nie, maar baie gewild geword, en mens wonder hoe gaan het voor en toe gaan. So ek gaan dan speel, ek het plek vir jou by my, Jakkels Vibes, wat het doen, en, maar saam met Jakkels Vibes is dan nou vanavond Arne Jordaan, en net daarna, so lief soos dit, ja, so lief soos dit, ook van Jakkels Vibes, en ek weet nie of ek praat daar ook nou onder korreksie, maar ek het gehoor iewers of gelees iewers, dat hulle hierdie AI in een of ander land gaan verbied, net om die kunstenaars weer regverdige kans te gee. Maar kom, kom ons gaan aan met die program, ek dink hierdie mossie wat hierdie rekenaar aangeval het, is nou weg, doe met die gewerk nie, maar kom ons gaan aan.
1: Hallo, my naam is Hanlie van Rooien van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7 uur, kan jy saam met my en Andrei op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoot nie.

Daar sy, dit was gewees, meisie sonder sokkies, daai man met die rooi veldskoene, en die kombi, as ek reg onthou. Ons gaan die volgende luister na, is ou liedjies, Hand aan Berge van Christler Roo. Nou as ek reg onthou, het, kom Chris hier van Nystrom af. As ek reg onthou, hier is baie bekende sangers, wat hier vandaan afkom, so, hier kom Chris Leroux, met Hand aan Berge, en daarna is Johanita du Plessis, en Teens Jordaan, met 'n groot treffer, Bring Jou Hart. Kom ons luister eers, Hand aan Berge, Chris Leroux, en dan Johanita du Plessis, en Teens Jordaan, met Bring Jou Hart. Ek is bly julle kuier saam met my vanaand, hier op Ramkat Radio, die programse naam is Op Spoed. Ek staan in vir Rudolf Goosen vanaand, eienaar van Ramkat Radio. My naam is Pieter du Plessis, en onthou maandag aand as ek weer terug op die lig met my program. Dis mos maandag. Goed, hier gaan ons nou met Johanita du Plessis. Nee, ons begin eers met Hand aan Berge, Chris Leroux. En dan Johanita du Plessis. Ek wil vir almal sê, hier binnenkant in Jagkamp, wat saam met ons kuier, baie welkom. En ek weet julle daar binnen luister ook na die program. Baie welkom, is lekker om julle ook hier te hee. En geniet die rest van die program hoor. Altyd welkom. Hand aan Berge, Chris Leroux. Hier gaat hy, prachtige liedjie.

Trout Profit Managers, ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.